Die Kotrinheert staat een grote boerenhof met twee looddeuren. Op de ene deur is een fijne beeld met twee dörsers moord, de grote en de lutje.